zadero inesingakane iyaye ndikujoka panopo zanga wafika kale ameneyo ndiwe chiputikizi ife chiputikizi hayi akuri ino ndiyakuti akuti kwati ndikutatitali kwambiri kucheka ranga oh yes. Chauta akalola ntsogolo muno ndikuti tizakhalanso limodzi koma kwadero tisiyire pameneva munali ndine weniweni.